0: Unen gbogadoni te mancha koe koe Michel.
1: Koe koe Michel Asta, miama.
0: Miam bok te koe ni te mjuyam si se wanja Michel ta inene te te tanjane te musion cha no te wanja no metenden. Abonen metenden je studen kena ga bakan meten moan da.
1: Mhm.
0: Unene e unen cha ke o te nanta jiti no tu tat na stanza. Na winna gna wen ka wit te met
2: Merci.

0: Bob Seger, dan a dekker stil de stream, met de eeuwen aan het reden. Nou, je hebt net gehouden, even nou, je hebt net met 15, 49, toen kon je hebben kussen, dat kan, goed, nog een beetje, je hebt stil dan, je hebt nu dan net met 9 beken aan het reden, nou, je hebt. Ik heb even nog, nu weet ik dat nu die serie dan. Billy Joel, ik heb net dan, Billy Joel.
1: De ténor, CKAU 1045 Ouachat Mac Malitonam.